0: Zo'n 200 kitesurfers hebben 65 kilometer afgelegd langs de hele Belgische kust van de Pannen tot Zeebrugge. Ze namen deel aan de Offshore Downwind, een initiatief van een vriendengroep dat 5 jaar geleden ontstond na het overlijden van een vriend. Bij de tocht wilden ze mentale gezondheid onder de aandacht brengen. Elke deelnemer zamelde geld in voor Te Gek, een organisatie die geestelijke gezondheid bespreekbaar maakt. De actie bracht voorlopig €27.000 op. De Haan krijgt opnieuw een crime festival van 11 tot en met 15 november. 5 dagen lang staan misdaad, mysterie en beleving centraal, met onder meer bekende misdaadjournalisten, experts en gratis demonstraties. Nieuw dit jaar is het Crime Café in de galerij van het gemeentehuis, waar auteurs, gasten en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten. Vorig jaar lokte het festival zo'n 15.000 bezoekers. In Bredene is de Fietsbieb geopend, waar kinderen van 2 tot 12 jaar een tweedehands fiets kunnen lenen. Voor €30 fietsgeld of €10 bij een verhoogde tegemoetkoming kunnen gezinnen een fiets een jaar lang gebruiken met een waarborg van €20. De fiets mag tijdens het jaar ook gratis worden ingeruild voor een ander exemplaar. De Fietsbieb zit naast Recycle in de Golfstraat en is elke derde zaterdag van de maand open.
1: Tot zover het regionieuws. B1. La Douce France. De beste Franstalige muziek.

0: weerbericht.
1: Vandaag blijft zonnig aan zee met hoge sluierwolken en maximaal 18 graden. Morgen start met nevel en lokale mistbanken, maar daarna wordt het zonnig bij een graad of 19. Woensdag begint dan mistig en zonnig, maar later meer wolken aan zee en 's avonds mogelijke regen bij 21 graden. Donderdag zonnig tot licht bewolkt, dan een graad of 18. Vrijdag blijft overwegend zonnig.
2: B1, La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.

0: wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
4: Welkom bij La Douce France.

0: 200 kitesurfers hebben 65 kilometer afgelegd langs de hele Belgische kust van de Pannen tot Zeebrugge. Ze namen deel aan de Offshore Downwind, een initiatief van een vriendengroep dat 5 jaar geleden ontstond na het overlijden van een vriend. Bij de tocht wilden ze mentale gezondheid onder de aandacht brengen. Elke deelnemer zamelde geld in voor Te Gek, een organisatie die geestelijke gezondheid bespreekbaar maakt. De actie bracht voorlopig €27.000 op. In Oostende is de Van Isegemlaan vanaf vandaag volledig afgesloten tussen de Christinastraat en de Vlaanderenstraat. Dat is nodig voor de vervanging van de ramen van 8 appartementen in het Europacentrum. Voor de werken plaatsen ze een torenkraan op de rijbaan. Eind volgende week nemen ze die kraan ook weer weg. De Haan krijgt opnieuw een crimefestival van 11 tot en met 15 november. 5 dagen lang staan misdaad, mysterie en beleving centraal, met onder meer bekende misdaadjournalisten, experts en gratis demonstraties. Nieuw dit jaar is het Crime Café in de galerij van het gemeentehuis, waar auteurs, gasten en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten. Vorig jaar lokte het festival zo'n 15.000 bezoekers.
1: Tot zover het regionieuws. Dit zijn de beste Franse chansons in La Douce France.
2: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
3: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
2: Je ne sais plus comment te dire.
3: Rien que des mots.
2: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne

cola.

0: blijft zonnig aan zee met hoge sluierwolken en maximaal 18 graden. Morgen start met nevel en lokale mistbanken, maar daarna wordt het zonnig bij een graad of 19. Woensdag begint dan mistig en zonnig, maar later meer wolken aan zee en 's avonds mogelijke regen bij 21 graden. Donderdag zonnig tot licht bewolkt, dan een graad of 18. Vrijdag blijft overwegend zonnig.
1: Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek.

enfant des villes ou enfant des foins.

0: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval. Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: B1. La Douce France. De beste Franstalige muziek.
2: Overal in Vlaanderen.
1: Via de B1-app.

0: start vandaag de High Five in de Vrije Basisschool Heilige Familie in Ettelgem. Daarmee doet nu ook de vierde en laatste Oudenburgse school mee aan het project dat kinderen stimuleert om veilig te voet of met de fiets naar school te komen. Kinderen kunnen munten verzamelen door te wandelen of te fietsen, veiligheidsoefeningen te doen en tijdens acties fluokledij te dragen. Die munten kunnen ze later inruilen voor leuke beloningen, terwijl kinderen die te voet komen onderweg High Five palen kunnen scannen. In Bredene is de fietsbieb geopend waar kinderen van 2 tot 12 jaar een tweedehands fiets kunnen lenen. Voor 30 euro fietsgeld of 10 euro bij een verhoogde tegemoetkoming kunnen gezinnen een fiets een jaar lang gebruiken met een waarborg van 20 euro. De fiets mag tijdens dat jaar ook gratis worden ingeruild voor een ander exemplaar. De fietsbieb zit naast Recycle in de Golfstraat en is elke derde zaterdag van de maand open. Meer dan 3500 lopers hebben zaterdagavond deelgenomen aan de MetaRelax Ostend Night Run in Oostende. Ook de Kids Run kende met bijna 400 kinderen een recordopkomst. Het parcours was dit jaar vernieuwd met afstanden van 5 en 10 miles en 2 startgolven. De opbrengst van meer dan 30.000 euro gaat integraal naar lokale goede doelen.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: Vandaag blijft zonnig aan zee met hoge sluierwolken en maximaal 18 graden. Morgen start met nevel en lokale mistbanken, maar daarna wordt het zonnig bij een graad of 19. Woensdag begint dan mistig en zonnig, maar later meer wolken aan zee en 's avonds mogelijke regen bij 21 graden. Donderdag zonnig tot licht bewolkt, dan een graad of 18. Vrijdag blijft overwegend zonnig.
1: La Douce France, B1, de beste Franstalige muziek.

0: maar gekeurd geraakt.
1: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
0: Ah, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
1: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
0: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
1: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
0: Dat is handig.
1: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
2: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
3: Hey, wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
4: France. Overal in Vlaanderen via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio b1.be.
5: Doei.

0: 200 kitesurfers hebben 65 kilometer afgelegd langs de hele Belgische kust van de Pannen tot Zeebrugge. Ze namen deel aan de Offshore Downwind, een initiatief van een vriendengroep dat 5 jaar geleden ontstond na het overlijden van een vriend. Bij de tocht wilden ze mentale gezondheid onder de aandacht brengen. Elke deelnemer zamelde geld in voor Te Gek, een organisatie die geestelijke gezondheid bespreekbaar maakt. De actie bracht voorlopig €27.000 op. De Haan krijgt opnieuw een crime festival van 11 tot en met 15 november. 5 dagen lang staan misdaad, mysterie en beleving centraal, met onder meer bekende misdaadjournalisten, experts en gratis demonstraties. Nieuw dit jaar is het Crime Café in de galerij van het gemeentehuis, waar auteurs, gasten en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten. Vorig jaar lokte het festival zo'n 15.000 bezoekers. In Bredene is de fietsbieb geopend, waar kinderen van 2 tot 12 jaar een tweedehands fiets kunnen lenen. Voor €30 fietsgeld of €10 bij een verhoogde tegemoetkoming kunnen gezinnen een fiets een jaar lang gebruiken met een waarborg van €20. De fiets mag tijdens dat jaar ook gratis worden ingeruild voor een ander exemplaar. De fietsbieb zit naast Recycle in de Golfstraat en is elke derde zaterdag van de maand open.
1: Tot zover het regionieuws. De beste Franstalige muziek.

0: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
1: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
4: La douce France op B1.
5: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.

0: nieuws uit de wereld.
1: Een op de vier fietspaden langs Vlaamse gewestwegen is niet veilig. In totaal telt Vlaanderen zo'n 2600 kilometer aan zogenaamde moordstrookjes. Dat zijn fietspaden die niet goed zijn afgescheiden van de weg. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Bogdan van den Bergen van Groen heeft opgevraagd.
2: Dit is een probleem dat al heel lang aansleept. Die cijfers lijken maar niet af te nemen. We vragen dat er absoluut meer in geïnvesteerd wordt en vooral ook dat het beter opgevolgd wordt. We vragen ook een publieke website waar we zien wanneer welk moordstrookje wordt aangepakt, zodat daar veel meer druk op komt om dit aan te pakken.
1: In de provincies Limburg en West-Vlaanderen zijn er de meeste onveilige fietspaden. Minder dan de helft van de Belgen heeft er vertrouwen in dat onze premier de begroting op orde krijgt, dat schrijft HLN. De Wever zoekt 10 miljard euro tegen 13 oktober, dus er zullen nog forse besparingen volgen. En daar maken we ons met z'n allen toch wat zorgen over. 8 op de 10 doet dat. Maar we willen wel vooral dat de rijksten extra belast worden. Een hogere BTW of hoger remgeld bij de dokter zien we veel minder zitten. Over een uur zit premier De Wever ook voor het eerst samen met zijn topministers over de begroting. Er komt een nieuwe docu-reeks rond kindermisbruik. Het bestaat, heet die. En opvallend, ze laat slachtoffers, maar ook daders aan het woord. Onder hen ook ex-radiomaker Sven Pichal. Hij werd 2 jaar geleden veroordeeld voor het bezit en verspreiden van beelden van seksueel kindermisbruik. Journalist Tim Leskroaat kon de eerste 2 afleveringen al zien.
3: Het is de bedoeling van de makers om een heel zwaar taboe bespreekbaar te maken. En ik vind wel dat er iets te zeggen valt voor de redenering dat als je het wil uit gaan sluiten, als je wil weten waarom mensen zoiets doen, hoe mensen zo diep afglijden dat ze dat soort beelden op internet gaan opzoeken bijvoorbeeld, ja, dan moet je misschien ook wel met die mensen gaan spreken.
1: De reeks staat eind deze maand op streams. Onze koningin Mathilde heeft de gedenkplaats voor de aanslagen van 9/11 in New York bezocht. Daarbij kwamen 25 jaar geleden 3000 mensen om, onder hen ook 1 Belg. Koningin Mathilde legde onder meer een witte roos neer bij zijn naam. Aanleiding voor het bezoek is de algemene vergadering van de Verenigde Naties later deze week. Remco Evenepoel wil geschiedenis schrijven op het WK wielrennen in Canada. Gisteren reed hij oppermachtig naar zijn 4e wereldtitel tijdrijden op rij. Niemand deed hem dat ooit voor. Zondag dan rijdt Evenepoel ook nog de wegrit. Hij wil dan de eerste renner worden die beide wereldkampioenschappen wint in hetzelfde jaar.
4: Vooral het gevoel waarmee ik rondfiets was echt wel helemaal anders dan vorig weekend. Dus voel ik wel dat ik in stijgende lijn aan het gaan ben qua conditie. En dat was ook te blijken aan mijn prestatie van vandaag. Dus laat ons hopen dat er nog wat bij komt ten opzichte van dit weekend. En dan ziet het er wel oké uit voor komende zondag.
1: De dag start zonnig en droog. Deze namiddag blijft dat zo, maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog nevel of mist, daarna breekt de zon erdoor bij zo'n 22 graden. Woensdag eerst droog, daarna kan het regenen bij zo'n 23 graden.
0: V1, La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: weerbericht.
1: Vandaag blijft zonnig aan zee met hoge sluierwolken en maximaal 18 graden. Morgen start met nevel en lokale mistbanken, maar daarna wordt het zonnig bij een graad of 19. Woensdag begint dan mistig en zonnig, maar later meer wolken aan zee en 's avonds mogelijke regen bij 21 graden. Donderdag zonnig tot licht bewolkt, dan een graad of 18. Vrijdag blijft overwegend zonnig.
2: La douce France. Tot 12 uur de beste Franse chansons op B1.

0: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval. Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.

0: 200 kitesurfers hebben 65 kilometer afgelegd langs de hele Belgische kust van de Pannen tot Zeebrugge. Ze namen deel aan de Offshore Downwind, een initiatief van een vriendengroep dat 5 jaar geleden ontstond na het overlijden van een vriend. Bij de tocht wilden ze mentale gezondheid onder de aandacht brengen. Elke deelnemer zamelde geld in voor Te Gek, een organisatie die geestelijke gezondheid bespreekbaar maakt. De actie bracht voorlopig €27.000 op. In Oostende is de Van Isegemlaan vanaf vandaag volledig afgesloten tussen de Christinastraat en de Vlaanderenstraat. Dat is nodig voor de vervanging van de ramen van 8 appartementen in het Europacentrum. Voor de werken plaatsen ze een torenkraan op de rijbaan. Eind volgende week nemen ze die kraan ook weer weg. De Haan krijgt opnieuw een crimefestival van 11 tot en met 15 november. 5 dagen lang staan misdaad, mysterie en beleving centraal, met onder meer bekende misdaadjournalisten, experts en gratis demonstraties. Nieuw dit jaar is het Crime Café in de galerij van het gemeentehuis, waar auteurs, gasten en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten. Vorig jaar lokte het festival zo'n 15.000 bezoekers.
1: Tot zover het regionieuws. Dit zijn de beste Franse chansons in La Douce France.

0: wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
4: V1. La Douce France. De beste Franstalige muziek.
5: Overal in Vlaanderen.
4: Via de B1-app.

0: Wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Hey, wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
3: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
4: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
3: Ah, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
4: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
3: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
4: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
3: Dat is handig.
4: Topservice en sterke merken. Dat is Raas.
5: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
6: Douce France. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

0: diesel tanken was nog nooit zo duur. De prijs voor een liter diesel aan de pomp stijgt naar een nieuw record. Voor het eerst gaat die boven de 2,5 euro. 3,3 cent meer dan vandaag en net meer dan het record van in april. En diesel is nu al 45% duurder dan een jaar geleden. Dat heeft vooral te maken met de oorlog in het Midden-Oosten. Het Openbaar Ministerie vraagt 20 jaar cel voor de vader van Jairon. De man werd vrijdag veroordeeld voor de moord op zijn zoon van 14. Die overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed. 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische zorg gaven. Voor hen wordt 3 jaar cel gevraagd. Na de middag kennen we de strafmaat. Premier De Wever zit op dit moment voor het eerst samen met zijn 5 vice-ministers over de begroting. We weten het, ze zoeken 10 miljard euro tegen 13 oktober. Ze gaan het hebben over de startnota van De Wever. Dat vertelt politiek journalist Karel Latree.
1: Alle ministers hebben van premier De Wever dit weekend een tekst en een tabel met maatregelen en cijfers ingekregen. En vandaag gaan ze onderhandelen over hoeveel nieuwe belastingen staan daarin en hoeveel besparingen. En dat zal meteen heel stevige discussies vormen, want net die verhouding, belastingen en besparingen, ligt het allermoeilijkste in deze regering.
0: Het zou bijvoorbeeld gaan over het al dan niet indexeren van uitkeringen en pensioenen of over btw-verhogingen en besparingen in de gezondheidszorg. Rond 3 uur vanmiddag zit het overleg erop. Elk jaar sterven in ons land zo'n 14.000 vrouwen aan hart- en vaatziekten. Het is daarmee de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen. Opvallend, amper 1 op de 4 Belgen is zich daarvan bewust. Dat blijkt uit een onderzoek van de Belgische Cardiologische Liga. Rick van Hoof.
2: We willen zeker bereiken dat vrouwen op tijd de signalen herkennen en niet twijfelen om hulp te zoeken. We zien dat bij het optreden van een hartinfarct bij een vrouw dat die symptomen veel diffuser kunnen optreden. Vermoeidheid, kortademigheid, pijn in de kaak of in de onderrug. En omdat dat beeld niet altijd strookt met het krijgen van een hartinfarct, wordt het soms pas te laat opgemerkt.
0: De cardiologische liga roept vrouwen op om vanaf hun 50ste een grondig hartonderzoek te laten uitvoeren. En sport, onze Belgische tennissers verstevigen hun plek op de wereldranking. Alexander Bloks blijft de beste Belg op plaats 27. En ook Sisu Bergs en Raphaël Collignon blijven op plek 38 en 47 staan. En ook bij de vrouwen behoudt Elise Mertens haar 19e plek. Hanne van de Winkel steeg dan weer van de 84ste naar de 83ste plaats. Deze namiddag vaak zonnig, het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna opklaringen bij 21 graden. Woensdag en donderdag opklaringen en droog bij maxima tot opnieuw 21 graden.
3: La Douce France op B1.

0: met een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
1: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
4: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
3: Oh, ik zal blij zijn als ik hier buiten ben.
4: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
3: Ben jij van Raas Autogroep?
4: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
3: Dat is handig.
4: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
5: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
6: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
7: De beste Franstalige muziek. B1. La Douce France.

0: In een autogarage in Assenede in Oost-Vlaanderen is het lichaam van een man gevonden. Dat bevestigt het parket. Volgens HLN werd het lichaam gevonden door een garagist. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het labo is ter plaatse. Het parket onderzoekt de zaak. In Oostende zit het Schepencollege samen naar aanleiding van het onderzoek naar schepen Charlotte Verkeijn van N-VA. Het stadsbestuur is in lopende zaken door klachten over haar toxische communicatie. Journaliste Hannelore Simons volgt het voor ons.
1: Het is al de hele tijd stil bij burgemeester John Crombie, maar om 1 uur komt het Schepencollege samen en zal hij dus kleur moeten bekennen. Hij zit in een heel moeilijke positie, kan eigenlijk ook niet zo heel veel doen, maar heeft dit natuurlijk ook wel even laten aanslepen en zal nu dus duidelijkheid moeten brengen. Naar alle waarschijnlijkheid zal Charlotte Verkeijn een aantal bevoegdheden verliezen.
0: De problemen kwamen vorige week aan het licht. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw ophef ontstaan rond het boek over prinses Diana. Het heet Zwanenzang, Diana, mijn zus, en werd geschreven door de broer van Diana, Charles Spencer. Spencer verwijt koning Charles onder meer dat hij de eetstoornissen van Diana stimuleerde. En er is meer, zegt Royalty Watcher Wim de Handschutter, die het boek in primeur kon lezen.
2: Voor mij nog de meest verrassende onthulling was de aankondiging van de echtscheiding. Prinses Diana gaat op een gegeven moment op restaurant met haar broer Charles Spencer en kondigt haar aan dat ze gaat scheiden. Maar Diana verweert zich met de boodschap: ja, ik moet wel scheiden van Charles, want hij houdt van zijn lakei. En we weten, in die tijd waren er alleen maar mannelijke lakeien. Dus Diana suggereert dat Charles een relatie zou gehad hebben met een man.
0: Prinses Diana stierf 29 jaar geleden bij een auto-ongeval in Parijs. Het boek komt morgen uit. In Austin in de VS is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd neergeschoten door een ICE-agent. Dat is iemand van de Amerikaanse immigratiedienst. Het is nog niet duidelijk waarom het gebeurde. Eerder dit jaar kwam er al veel protest op de inzet van ICE-agenten in de VS. In januari werden 2 Amerikaanse burgers nog doodgeschoten in Minneapolis. En pech voor onze tennisvrouwen, want Jeline van Drommen moet passen voor de Final 8 van de Billie Jean King Cup. Dat heeft de Belgische Tennisbond bekendgemaakt. Van Drommen blesseerde zich afgelopen week aan haar been. Jana Otsipka is haar vervangster. Eerder moest ook al Elise Mertens afzeggen. Nu donderdag spelen onze tennisvrouwen hun kwartfinale tegen Oekraïne. Deze namiddag vaak zonnig. Het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna opklaringen bij 21 graden. Woensdag en donderdag opklaringen en droog bij maxima tot 21 graden opnieuw.
3: B1. La Douce France. De beste Franstalige muziek.

0: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vind ik Tivelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
4: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
5: La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.
6: Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Che calore la discoteca.

0: start vandaag de High Five in de Vrije Basisschool Heilige Familie in Ettelgem. Daarmee doet nu ook de vierde en laatste Oudenburgse school mee aan het project dat kinderen stimuleert om veilig te voet of met de fiets naar school te komen. Kinderen kunnen munten verzamelen door te wandelen of te fietsen, veiligheidsoefeningen te doen en tijdens acties fluokledij te dragen. Die munten kunnen ze later inruilen voor leuke beloningen, terwijl kinderen die te voet komen onderweg High Five palen kunnen scannen. In Bredene is de fietsbieb geopend waar kinderen van 2 tot 12 jaar een tweedehands fiets kunnen lenen. Voor 30 euro fietsgeld of 10 euro bij een verhoogde tegemoetkoming kunnen gezinnen een fiets een jaar lang gebruiken met een waarborg van 20 euro. De fiets mag tijdens het jaar ook gratis worden ingeruild voor een ander exemplaar. De fietsbieb zit naast Recycle in de Golfstraat en is elke derde zaterdag van de maand open. Meer dan 3500 lopers hebben zaterdagavond deelgenomen aan de MetaRelax Ostend Night Run in Oostende. Ook de Kids Run kende met bijna 400 kinderen een recordopkomst. Het parcours was dit jaar vernieuwd met afstanden van 5 en 10 miles en 2 startgolven. De opbrengst van meer dan 30.000 euro gaat integraal naar lokale goede doelen.
1: Tot zover het regionieuws. Dit zijn de beste Franse chansons in La Douce France.

0: weerbericht.
1: Vandaag blijft zonnig aan zee met hoge sluierwolken en maximaal 18 graden. Morgen start met nevel en lokale mistbanken, maar daarna wordt het zonnig bij een graad of 19. Woensdag begint dan mistig en zonnig, maar later meer wolken aan zee en 's avonds mogelijke regen bij 21 graden. Donderdag zonnig tot licht bewolkt, dan een graad of 18. Vrijdag blijft overwegend zonnig.
2: De beste Franstalige muziek. Enjoy la douce France. B1.
3: Syndrome

0: Wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
1: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
2: Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: In Oostende is de Van Isegemlaan vanaf vandaag volledig afgesloten tussen de Christinastraat en de Vlaanderenstraat. Dat is nodig voor de vervanging van de ramen van 8 appartementen in het Europacentrum. Voor de werken plaatsen ze een torenkraan op de rijbaan. Eind volgende week nemen ze die kraan ook weer weg. In Oudenburg start vandaag de High Five in de Vrije Basisschool Heilige Familie in Ettelgem. Daarmee doet nu ook de vierde en laatste Oudenburgse school mee aan het project dat kinderen stimuleert om veilig te voet of met de fiets naar school te komen. Kinderen kunnen munten verzamelen door te wandelen of te fietsen, veiligheidsoefeningen te doen en tijdens acties fluokledij te dragen. Die munten kunnen ze later inruilen voor leuke beloningen, terwijl kinderen die te voet komen onderweg high-five-palen kunnen scannen. Meer dan 3500 lopers hebben zaterdagavond deelgenomen aan de MetaRelax Ostend Night Run in Oostende. Ook de Kids Run kende met bijna 400 kinderen een recordopkomst. Het parcours was dit jaar vernieuwd met afstanden van 5 en 10 miles en 2 startgolven. De opbrengst van meer dan 30.000 euro gaat integraal naar lokale goede doelen.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is La Douce France.

0: Vandaag blijft zonnig aan zee met hoge sluierwolken en maximaal 18 graden. Morgen start met nevel en lokale mistbanken, maar daarna wordt het zonnig bij een graad of 19. Woensdag begint dan mistig en zonnig, maar later meer wolken aan zee en 's avonds mogelijke regen bij 21 graden. Donderdag zonnig tot licht bewolkt, dan een graad of 18. Vrijdag blijft overwegend zonnig.
1: Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek. Doei.

0: In Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval. Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
2: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: La Douce France, B1, de beste Franstalige muziek.

0: uit de wereld.
1: In een autogarage in Assenede in Oost-Vlaanderen is het lichaam van een man gevonden. Dat bevestigt het parket. Volgens HLN werd het lichaam gevonden door een garagist. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het labo is ter plaatse. Het parket onderzoekt de zaak. In Oostende zit het Schepencollege samen naar aanleiding van het onderzoek naar schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Het stadsbestuur is in lopende zaken door klachten over haar toxische communicatie. Journaliste Hannelore Simoens volgt het voor ons.
2: Het is al de hele tijd stil bij burgemeester John Crombé, maar om 1 uur komt het Schepencollege samen en zal hij dus kleur moeten bekennen. Hij zit in een heel moeilijke positie, kan eigenlijk ook niet zo heel veel doen, maar heeft dit natuurlijk ook wel even laten aanslepen en zal nu dus duidelijkheid moeten brengen. Naar alle waarschijnlijkheid zal Charlotte Verkijn een aantal bevoegdheden verliezen.
1: De problemen kwamen vorige week aan het licht. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw ophef ontstaan rond het boek over prinses Diana. Het heet Zwanenzang, Diana, mijn zus, en werd geschreven door de broer van Diana, Charles Spencer. Spencer verwijt koning Charles onder meer dat hij de eetstoornis van Diana stimuleerde. En er is meer, zegt Royalty Watcher Wim de Hanschutter, die het boek in primeur kon lezen.
3: Voor mij nog de meest verrassende onthulling was de aankondiging van de echtscheiding. Prinses Diana gaat op een gegeven moment op restaurant met haar broer Charles Spencer en kondigt haar aan dat ze gaat scheiden. Maar Diana verweert zich met de boodschap: ja, ik moet wel scheiden van Charles, want hij houdt van zijn lakei. En we weten, in die tijd waren er alleen maar mannelijke lakeien. Dus Diana suggereert dat Charles een relatie zou gehad hebben met een man.
1: Prinses Diana stierf 29 jaar geleden bij een auto-ongeval in Parijs. Het boek komt morgen uit. In Austin in de VS is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd neergeschoten door een ICE-agent. Dat is iemand van de Amerikaanse immigratiedienst. Het is nog niet duidelijk waarom het gebeurde. Eerder dit jaar kwam er al veel protest op de inzet van ICE-agenten in de VS. In januari werden 2 Amerikaanse burgers nog doodgeschoten in Minneapolis. En pech voor onze tennisvrouwen, want Jeline van Drommen moet passen voor de Final 8 van de Billie Jean King Cup. Dat heeft de Belgische Tennisbond bekendgemaakt. Van Drommen blesseerde zich afgelopen week aan haar been. Jana Otsipka is haar vervangster. Eerder moest ook al Elise Mertens afzeggen. Nu donderdag spelen onze tennisvrouwen hun kwartfinale tegen Oekraïne. Deze namiddag vaak zonnig. Het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna opklaringen bij 21 graden. Woensdag en donderdag opklaringen en droog bij maxima tot 21 graden opnieuw.
0: La douce France.

0: blijft zonnig aan zee met hoge sluierwolken en maximaal 18 graden. Morgen start met nevel en lokale mistbanken, maar daarna wordt het zonnig bij een graad of 19. Woensdag begint dan mistig en zonnig, maar later meer wolken aan zee en 's avonds mogelijke regen bij 21 graden. Donderdag zonnig tot licht bewolkt, dan een graad of 18. Vrijdag blijft overwegend zonnig.
1: De beste Franstalige muziek. B1. La Douce France.

0: wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
4: De beste Franse chansons hoor je op zondag. Bienvenue.

0: Zo'n 200 kitesurfers hebben 65 kilometer afgelegd langs de hele Belgische kust van de Pannetotzeebrugge. Ze namen deel aan de Offshore Downwind, een initiatief van een vriendengroep dat 5 jaar geleden ontstond na het overlijden van een vriend. Bij de tocht wilden ze mentale gezondheid onder de aandacht brengen. Elke deelnemer zamelt geld in voor Te Gek, een organisatie die geestelijke gezondheid bespreekbaar maakt. De actie bracht voorlopig €27.000 op. In Oostende is de Van Isegemlaan vanaf vandaag volledig afgesloten tussen de Christinastraat en de Vlaanderenstraat. Dat is nodig voor de vervanging van de ramen van 8 appartementen in het Europacentrum. Voor de werken plaatsen ze een torenkraan op de rijbaan. Eind volgende week nemen ze die kraan ook weer weg. De Haan krijgt opnieuw een crimefestival van 11 tot en met 15 november. 5 dagen lang staan misdaad, mysterie en beleving centraal, met onder meer bekende misdaadjournalisten, experts en gratis demonstraties. Nieuw dit jaar is het Crime Café in de galerij van het gemeentehuis, waar auteurs, gasten en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten. Vorig jaar lokte het festival zo'n 15.000 bezoekers.
1: Tot zover het regionieuws. La Douce France. Tot 12 uur, de beste Franse chansons op B1.

0: Wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
1: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
2: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
1: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
2: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
1: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
2: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
1: Dat is handig.
2: Topservice en sterke merken. Dat is Raas.
3: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
4: Welkom bij La Douce France.

0: uit de wereld.
1: Op het WK wielrennen heeft renster Luca Vierstraeten brons gehaald op de tijdrit bij de Belofte. De overwinning was voor de Australische Felicity Wilson-Heffenden.
2: Er zijn mensen die in de ploeg al zeiden, top 5 is mogelijk. Top 10 had ik wel zelf gehoopt en dit was, ja, dat had ik niet verwacht. De bochten waren niet het beste. Misschien moet ik daar nog wel op trainen, maar het rechte was wel, want ik train ook veel langs het kanaal, dus op het rechte deel was ik wel helemaal in mijn element.
1: Luca Vierstraeten is 20. Ze haalt de tweede medaille voor ons land op het WK na het goud van Remco Evenepoel gisteren. De Franstalige regeringspartijen zijn scherp voor de begrotingsnota van Bart De Wever. Vanmiddag zaten de premier en de vicepremiers daar een eerste keer over samen. Ze moeten de komende weken op zoek naar 10 miljard euro. Premier De Wever legde een startnota op tafel. Politiek journalist Karel Latré.
3: De MR zegt dat het helemaal onevenwichtig is, het voorstel. Veel te veel tax, te veel belastingen. En dan hoorde je minister Prévot namens Les Engagés zeggen dat het eigenlijk onverteerbaar was. Nog een trapje hoger, hij zei, ik vind het gewoon echt slecht. Maar alle twee zeiden ze, laat ons verder praten. Een clash, maar geen einde van de onderhandelingen.
1: Vanaf donderdag wordt er verder onderhandeld. De Franstalige socialisten eisen dat de regering iets doet tegen de hoge brandstofprijzen. Dat heeft PS-voorzitter Paul Magnet gezegd op X. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven de prijzen maar stijgen. Magnet wil daarom verlaging op de accijnzen voor aardgas en stookolie en tijdelijke steunmaatregelen. In Izegem in West-Vlaanderen is een fietser om het leven gekomen na een ongeval met een veegwagen. De fietser was achterop de veegwagen gebotst en daarop reed de chauffeur zonder dat te beseffen achteruit. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De chauffeur was in shock. De moeder van Jairon reageert opgelucht nu zijn vader 23 jaar cel kreeg voor de moord op de jongen van 14. Jairon overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed.
4: Het is echt een last dat van onze schouder afvalt. We zijn echt opgelucht. We zijn zeer tevreden ook met het proces, het verloop ervan. Hoe zwaar en hoe emotioneel het ook voor ons geweest is. En nu zien we wel dat het terecht iemand veroordeeld is, de vader veroordeeld is voor moord.
1: 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische hulp gaven. Zij kregen tot 3 jaar cel met uitstel. Vanavond droog met brede opklaringen. Vannacht kan er mist komen opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken, maar wel droog bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.
0: De beste Franstalige muziek. Enjoy la douce France. B1.

0: La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.
1: Mama mia. Mama mia. Mama mia.

0: zaman.
1: Welkom bij B1. B1. Luister ook via Telenet kanaal 941 en radio B1.be.